Goedenavond, 3 uur. Het Dutch Department nog bis 15 uur live aus Holland. René aus Berlin schrijft: Der beste DJ und Charlie Low Noise aus Holland. Und Moonlight Shadow, please.